Ecstasy. Total confusion!

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
2: Dit is Dichter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen op het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is voorlopig afgesloten voor onderzoek. Het dodental door de zware overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is in Nepal opgelopen naar 682. Er worden nog duizenden mensen vermist. In Tibet zijn 16 doden geteld. 546 mensen worden nog vermist, melden Chinese staatsmedia. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Bij een brand op het terrein van een hoogspanningsstation in Meeden in Oost-Groningen komt veel rook vrij. Uit voorzorg is het station uitgeschakeld, maar het heeft niet tot stroomuitval geleid. De brand woedt in een schakelaar boven het hoogspanningsstation in Meeden. Er staat een grote hoeveelheid ontvlambare koelolie in brand, die ligt opgeslagen in kelders, die volgens de brandweer niet veilig toegankelijk zijn. De brandweer verwacht nog 24 uur ter plaatse te blijven. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Talking, we're already playing the music. This is
5: iTunes Radio,
4: the radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. De Israëlische geheime dienst heeft de zoon van premier Netanyahu met spoed vanuit zijn woonplaats Miami naar Israël overgebracht vanwege een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Volgens Amerikaanse media zou Iran voorbereidingen hebben getroffen om hem op te brengen. Zijn woning en routine zouden al in kaart zijn gebracht. Yair Netanyahu, een van de beide zoons van de Israëlische premier, werd ook in Miami al beschermd door de Israëlische geheime dienst. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het nee-kamp heeft een nipte voorsprong. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen twee auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de twee auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het dodental van de vloedgolf in Nepal aan de grens met China is opgelopen tot 734. Er worden nog zeker 2500 mensen vermist. Op Chinees grondgebied zijn volgens staatsmedia in China zeker 16 doden gevallen en worden ongeveer 550 mensen vermist. De Verenigde Staten trekken $3,6 miljoen uit voor humanitaire hulp aan Nepal. Het geld is bedoeld voor levensreddende humanitaire steun, zoals noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens voor een periode van 3 maanden. Als onderdeel van een herschikking van de militaire top in Noord-Korea is defensieminister No Kwang-chol ontslagen. Dat meldde de Noord-Koreaanse staatsmedia. Naast het verlies van zijn hoge positie is hij binnen de leiding van de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het departement voor de munitieindustrie. De nieuwe minister van Defensie van Noord-Korea is Kim Song-gi, oud-directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
0: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: is iTurn Radio. Kanaal 9102. Wij zijn wat jij hoort.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 5 mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. 1 vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het referendum over de hervatting van de gesprekken over het EU-lidmaatschap van IJsland is uitgelopen op een nek-en-nek-race. Het wachten is op de uitslag van de districten buiten de hoofdstad Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen. In 2009 had IJsland al eens het EU-lidmaatschap aangevraagd, maar die aanvraag is in 2013 ingetrokken. Volgens voorstanders leidt lidmaatschap van de EU tot een minder hoge inflatie en lagere rentetarieven, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Bij een aanrijding tussen 2 auto's op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn gisteravond laat 3 mensen om het leven gekomen. Over de identiteit van de slachtoffers en de toestand van de andere inzittenden is nog niets bekend. Er zaten volgens de politie 8 mensen in de 2 auto's. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De dijk tussen Lelystad en Enkhuizen is in beide richtingen inmiddels weer open. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
3: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
3: The rhythm.
5: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
6: Now, here comes the music.
7: Are you ready?
8: Okay, boys.
9: Here we go.
10: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: Dit zijn de warme klanken van Simone. Dit is Good Morning Sunday.
13: Goedemorgen luisteraar, het is weer de hoogste tijd voor jouw favoriete ochtendshow Good Morning Sunday met Simone. Lekker chillen en relax wakker worden met muziek uit alle tijden, diverse genres, dus voor ieder wat wils. Good morning all listeners all over the world. It's Sunday morning and my program is back every Sunday on your favorite music station. If you are young or old, it doesn't matter. I'm here for you, so wake up, open the curtains and make a breakfast. And then it's time for music, so let's start. Nou, we gaan beginnen met een Britse zangeres, muzikant, singer-songwriter en producer. En door David Gilmour van Pink Floyd tekende zij een platencontract bij EMI. En haar eerste album kwam uit toen zij 19 was. Hier is Kate Bush met het nummer Wuthering Heights.
12: Dit is Simone's Wake Up Call met Good Morning Sunday.

Ja, ik draai eigenlijk nooit Franstalige muziek. Ja, soms Jean Aznavour, maar ik dacht nu iets anders. Je hoort een nummer van Stromae. En alle nummers wat hij maakt, doet hij eigenlijk in het Frans. We gaan verder met een progressieve rockgroep uit de UK. Met Phil Collins als leadzanger. En hij speelt ook de drums. Hier is Genesis met het nummer Follow You, Follow Me.

Amy Stewart met Nat Onwood, een Amerikaanse pop, disco en soulzangeres. En ook danseres en actrice. Zo, die dame heeft de druk. En ze is inmiddels 66 jaar. We zijn aangekomen bij het rustpuntje van vandaag. En dat is een artiest en zijn naam is Neil Horan. En was vooral bekend als lid van de boyband One Direction. Maar hij heeft ook solo hits op zijn naam staan. Hier is Neil Horan met het nummer Put a Little Love on Me.

je nu jong bent of inmiddels stokoud, het maakt niet uit. Simone zorgt voor jou. De beste muziek op dit radiostation op zondagochtend. Dit is Good Morning Sunday.

Ja, dat was de Golden Oldie van deze week. En dat was een nummer van Marilyn Monroe. After you get what you want, you don't want it. Nou, heel apart. Een Amerikaans fotomodel, actrice en zangeres. En in de jaren 50 werd zij gezien als een sekssymbool. En ze trouwde toen ze 16 jaar was. Ja, ja. En ja, ze is in 1962 overleden. Waarschijnlijk aan een overdosis pillen en ja, waarschijnlijk dus zelfmoord, maar dat blijft altijd een mysterie. Dus nou, we gaan verder met een ander nummer. Welke was dat ook alweer? Oh ja, Sharon.

0: Stern Radio. Wij zijn wat jij hoort.
1: Je hoorde de Golden Oldie van de week. En van de Golden Oldie, ja, van heel lang geleden, gaan we naar techno. Ja, dat hoort er ook bij in mijn uurtje. Je gaat luisteren naar een Duitse muziekproducent en live artiest. En is vooral actief dus in de techno scene. Hier is Paul Kalkbrenner met het nummer Feed Your Head.
2: Dit is het geluid uit jouw regio. Good Morning Sunday met Simone.

luistert naar een Amerikaanse zangeres en heeft ongeveer 7 albums uitgebracht. En je luisterde naar een nummer van Christine W. En het nummer was Feel What You Want uit 1995. We zijn aangekomen bij de top 10 van deze week. En dat is een nummer van een singer-songwriter. En hij is ook nog fotomodel. En hij zou 17 en 18 april een concert geven in de Ziggo Dome. Maar het is verplaatst, dus nog even geduld voor de fans. Hier is Shawn Mendes met het nummer When You Are Gone.

Ja, je hoorde een Amerikaanse jazzzangeres. En ze wordt beschouwd als een van de virtuose en veelzijdige zangeressen van dit moment. En vooral jazz dus. En ze heeft ook duetten gezongen met Lou Rawls. En die hoorde je dus net, een duet samen met Lou Rawls en Diana Reeves, At Last. We gaan verder met iets heel anders weer, een Britse popmuzikus. En dat is Robert Palmer met het nummer Addicted.

Janet Jackson met Together Again. Nou, Janet is het jongste kind van de muzikale familie Jackson. We zijn aangekomen bij de Tune of the Week. En dat wordt deze week een tune van Charlotte de Wit. En het nummer heet Stay.

0: Charlotte de Witte met Tune of the Week. Nou, volgens mij zijn we alweer door het uur heen. Ja, hoor maar, daar is de eindtune alweer. Jeetje, dat is niet hard.
1: Dit is iTunes Radio, op jouw zondag.
2: iTunes Radio.
1: Goedemorgen, het is 11 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radio nieuws op iTunes Radio.
4: In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen en 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het Nee-kamp al een lichte voorsprong. Maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. De Israëlische premier Netanyahu heeft ongemeen fel uitgehaald naar de kolonisten die het dorp Kusra op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever hebben aangevallen. In een verklaring zegt Netanyahu dat de criminele gewelddaden die zijn gepleegd door relschoppers de Joodse gemeenschap onrecht aandoen, het leger belemmeren bij de uitoefening van zijn taken en de positie van Israël in de wereld schaden. Bij de aanval van de kolonisten vielen een aantal gewonden. In de Noord-Zwitserse stad Aarau is bij een schietincident zeker één persoon om het leven gekomen en zijn vijf mensen al of niet ernstig gewond geraakt. Volgens Zwitserse media was het schietincident vannacht bij een paardenrenbaan waarin een reef plaatsvond. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens de Zwitserse politie wordt er gezocht naar de nog onbekende schutter en de politie vraagt om videobeelden en foto's van bezoekers. De omgeving rond de paardenrenbaan in Aarau is afgezet. De Nederlandse massadonor Simon zegt dat door zijn spermadonaties minstens 199 kinderen zijn geboren. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Eén vrouw zou momenteel nog zwanger zijn. Simon maakt het nieuwe cijfer bekend in een brief aan de betrokken ouders die in handen is van Nieuwsuur. 172 kinderen zouden in Nederland zijn geboren, 11 in België, 15 in Duitsland en 1 in een ander Europees land. In de brief aan de ouders erkent hij dat hij hen niet altijd eerlijk heeft geïnformeerd over de omvang van zijn donorschap. Het weer bewolkt en vanuit het westen trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind bij temperaturen tussen 18 en 22 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio. Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio. Is your iTunes Radio.
5: Nu op iTunes Radio.
6: Made in Holland.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Moslimlanden zijn door de Iraanse leider Khamenei opgeroepen zich te verenigen. Zij moeten een vuist maken tegen de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen zijn volgens Iran hun echte vijand. Tijdens de oorlog in het Midden-Oosten heeft Iran geregeld Amerikaanse doelen in de Golfregio aangevallen. En dat heeft de relatie tussen Iran en bijvoorbeeld Jordanië, Kuwait en Qatar niet bevorderd. Khamenei's oproep werd niet mondeling gedaan, maar schriftelijk. Aan de Brink in de binnenstad van Deventer is vanmorgen brand uitgebroken. Er is een NL-alert uitgegaan omdat er flink wat rookontwikkeling is. De brandweer kreeg rond 7:45 een melding over de brand binnen en heeft het publiek opgeroepen om de hulpdiensten de ruimte te geven. Ondertussen is een aantal mensen door het ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon moest voor behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Het Russische ministerie van Defensie zegt bezig te zijn met voorbereidingen om aanvallen op de Oekraïnse energievoorziening uit te voeren. Dit als reactie op de Oekraïnse aanvallen op doelen in Rusland. In een verklaring staat dat er voorbereidingen worden getroffen voor grootschalige aanvallen op faciliteiten in de Oekraïnse energiesector als reactie op de aanvallen van het regime in Kiev op de civiele infrastructuur en het Russische olie- en energiecomplex. Afgelopen winter was de Oekraïnse energievoorziening ook veelvuldig het doelwit van Rusland. In een referendum hebben de inwoners van IJsland voor het merendeel tegen de start van onderhandelingen over het EU-lidmaatschap gestemd. 52,5% is tegen, 47,5% voor. Na het tellen van de stemmen in de districten van de hoofdstad Reykjavik had het nee-kamp al een lichte voorsprong, maar na het tellen van de stemmen uit de districten buiten Reykjavik, waar veel nee-stemmers wonen, is die voorsprong verder uitgelopen. Voorstanders vinden dat het EU-lidmaatschap goed is voor de economie, maar de tegenstanders geloven daar niet zo in. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.
12: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
13: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
14: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
15: Get out, goddammit!
16: Get the point.
17: So now...
18: Zoals je kunt horen, loopt de trust alweer aardig vol en zal er zelf die storm lopen. Kom jij ook op zondagmiddag 4 oktober naar het First After Summer Party in Bussum? Bestel je tickets voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Bij afrekenen wordt 15 euro op je bon in mindering gebracht. Ga naar het First Facebook, facebook.com/t.first. Het First vol muziek is dan ook komende 3 uur weer geopend voor alles en iedereen. En is nu tijd voor het geluid van het First vol muziek. Appie staat aan de deur, Ruud staat bij de jassen. Achter de bar staan Henk en Jos die weer flink aan de bak kunnen. Maar Reen staat zoals altijd weer klaar om te helpen als het nodig is. Betje houdt de glazen in het oog. Is je glas leeg? Breng deze dan terug naar de bar. Dat kan Betje weer een hoop werk. En komen ze achter de bar en geen glazen tekort. De komende 3 uur heb ik weer muziek bij elkaar gezocht die je oren wensen te horen. Die je bijna nergens hoort, maar voor ons herkenbaar is met een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers gepapt uit het First vol muziek, waarbij de platen laten praten. Het hele team van het First vindt het fijn dat jullie er zijn. Vul de koppen en vul de glazen.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De partijleiders van de coalitie, Jette, Jesselkus en Bontebal, zijn bij elkaar gekomen om het eens te worden over de financiële koers voor volgend jaar. Ook moet het drietal een klap geven op de vraag met welke oppositiepartijen zal worden samengewerkt. De drie zullen worden bijgestaan door vicepremier Bart van den Brink en financiënminister Elko Heijnen. De coalitie staat onder grote druk, want de begrotingsstukken moeten dinsdag bij de Raad van State zijn.

0: In het Noorse Asker konden vanmorgen zo'n 500 mensen de kerk niet in om de herdenkingsdienst voor de overleden koning Harold bij te wonen. De politie kwam eraan te pas om een grote groep mensen weg te sturen. Het was veel te druk. In de kerk in Asker was ook de koninklijke familie aanwezig. In heel Noorwegen werden vanmorgen in kerken herdenkingsdiensten voor de overleden koning gehouden. De Noorse regering woonde de dienst in Oslo bij. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het werk voor de zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De verdachte van een steekpartij bij het station Amsterdam Centraal gisteravond is een 43-jarige man uit Naarden. 3 personen raakten bij het incident gewond, waaronder de verdachte. Volgens de politie ging aan het incident een vechtpartij vooraf. De verdachte raakte daarbij gewond. De politie zoekt nog uit wat er precies voor de vechtpartij is gebeurd. Meerdere mensen hebben het incident aan de Ruiterkade gezien. De politie wil graag in contact komen met mensen die beelden of informatie hebben. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get the point in.
6: Het is weer de tweede uur van de Zuslo Muziek en dan is het zoals gewoonlijk weer tijd voor een beetje reclame. De slok van de week. Een glas champagne voor slechts 1,50. Ter ere van de verjaardag van Marcel, oftewel Die Lange. Wees voorzichtig met de glazen en als je glas leeg is, breng deze dan even terug naar de bar. Want het is een beetje weer een hoop werk en komen Henk en Sjors zeker geen glazen tekort. Er was er eenjarig en ja, dat heb je wel kunnen horen. Zoals bekend doen we net alsof iedereen er nog is. Maar wij weten dat ook dat het niet echt zo is. Zo was afgelopen week Die Lange Marcel jarig. En daar moet op gedronken worden. Laten we vanuit gaan dat Marcel samen met Dirk, Henk en Guus en Karel van 45 en ook andere voorgangers en bekenden uit de hoek, die ook naar de eeuwige jacht wel eens zijn vertrokken, een feestje aan het vieren zijn.

Yes, you could be mine tonight.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 2:00.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Na de verwoestende overstroming in Nepal en Tibet van vorige week is het dodental opgelopen tot 750. Ruim 3000 mensen worden nog vermist. Onder de vermisten zijn 3 Nederlanders. Regenval maakt het voor zoek- en reddingsteams lastig en zwaar, waardoor het werk soms gestaakt moet worden. Meerdere bruggen zijn verwoest, waardoor sommige dorpen alleen via de lucht bereikt kunnen worden. Volgens het Rode Kruis zijn ruim 90.000 mensen door deze ramp getroffen. Het Rode Kruis heeft Giro 6868 opengesteld voor de slachtoffers van de overstroming. De Noorse premier Jonas Gahr Støre heeft bekendgemaakt dat de uitvaart van de overleden koning Harald over 2 weken zal plaatsvinden. De precieze datum is nog niet bekend. Støre zei: "We gaan de koning in de week na volgende week begraven." De premier was vanmorgen bij de herdenking in de Domkerk aanwezig. De kist met het lichaam van de overleden koning is vrijdagavond in het Koninklijk Paleis in Oslo aangekomen. Voorlopig ligt hij daar opgebaard in de Rode Salon. Afgelopen nacht is in het Duitse Duisburg een 35-jarige gevangene uit zijn cel ontsnapt. Er is een klopjacht op touw gezet om de man die sinds februari op verdenking van diefstal vastzat, opnieuw achter de tralies te krijgen. De man wist via een celraam naar buiten te komen. Mogelijk is hij via de buitengevel richting het dak van het complex geklommen.

0: De deelstaatminister van Justitie, Benjamin Limbach, meldt dat tot op de bodem zal worden uitgezocht hoe dit lek in de beveiliging heeft kunnen ontstaan. Voor de kust van Cyprus is een ferry met 270 mensen aan boord gekapseist. Het schip was van Cyprus onderweg naar Turkije. Ongeveer 2 kilometer ten noorden van Cyprus, vlak nadat het schip de haven had verlaten, sloeg de ferry om. Boten van de Turk-Cypriotische kustwacht, meerdere andere schepen uit de haven en een reddingshelikopter zijn naar de plek des onheils gestuurd om opvarenden te helpen. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: It's true. Only the names have been changed to protect the innocent.
3: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
4: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
5: Get out, God damn it!
6: Get the point in.
7: And now...
8: Dit is alweer het derde en laatste uur van de Zusvol Muziek voor deze week. En zoals je weet, wat in het zus zit, verzuurt nooit. Je hoort hier alles dwars door elkaar heen. Een mix van rock, reggae, ska, funk, soul, disco en dance. Allemaal in de juiste verhouding. Vers getapt uit het Zusvol Muziek, waarbij de platen laten praten. Zo doen we net alsof we al die jaren in het zus zijn blijven hangen. En nog steeds iedere week gewoon een feestje aan het vieren zijn. Eind jaren 70 en jaren 80 en soms een vleugje uit de jaren 90. Zoals bekend is het zus 7 dagen per week open. Maar dan wel vanaf 5 uur. In de middag. Dan kon het zo zijn dat wij op de dag in het wapen van Bussum te vinden zijn. Dan waren wij regelmatig aan het kaarten. Onder andere jokeren met 3 boeken en een paar centen per punt. Ook kon het zijn dat Marcel in de buurt was. En die was altijd wel in voor een potje tafelvoetbal. Niet ronddraaien en geen gekkigheid, puur op actie en reactie. Het is mij dan net als velen nooit gelukt om voor Marcel te winnen. Als ik erover nadenk krijg ik weer spontaan pijn in mijn polsen.

Here, no.

in Aalst, Beutink, Zwevenzelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. ACDC, Sherry, Maxke Von Mestro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

degene die, zoals ik, werken op het sentiment. Worden door het leven niet lang verwend.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Raymond van Groenewoud het zegt. We kunnen plaatjes draaien, zalen vol spelen en weer leeg laten lopen. Maar we zijn feitelijk alleen maar uit op de liefde. Het kan ook gewoon zo zijn, er weer een oude liefde opduikt en dan ben je blij dat je haar niet vergeten bent en al die kleine dingen weer herkent. Wie weet kom jij een oude liefde tegen bij het First After Summer Party, zondagmiddag 4 oktober in Bussum. Bestel dan nu je ticket voor 18 euro, inclusief 15 euro besteltegoed. Dus feitelijk kost het je maar 3 euro, tenminste als je voldoende drinkt en eet. Ga je voor je ticket naar Facebook, het van het First, facebook.com/t.first. Maar voor nu zit de wekelijkse paringsdans van 3 uur er weer bijna op. Voor mij was het weer wederom een feest om de muziek samen te mogen stellen. En zo komt er weer een einde aan het First voor muziek voor deze week. Mocht je nog verder op willen gaan en iets te veel op hebben, laat het ons weten. Dan bellen wij de taxicentrale en die ze binnen 2 tellen. Voor nu, vriendinnen, vage kennissen, bekenden en onbekenden, verzoek ik om richting de uitgang te gaan. Voor de dames een speciale mededeling. Let op, bij het laatste nummer gaat het grote licht aan. Neem je jas mee, vergeet de portier niet, gedraag je onderweg en pas op. Politie te paard en tegenwoordig ook te voet. En denk om het seksleven van de barkeeper. Voor nu iedereen weer bedankt voor de aanwezigheid in het First voor muziek. Mede dankzij Dirk en Rita, Marcel en Joke en de rest van het First team. Volgende week weer dezelfde tijd, dezelfde zender, het First voor muziek.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en

Je vraagt of ik al die jaren je onmiddellijk heb herkend. Of ik soms nog wel eens aan je heb gedacht. Wat dacht jij dan dat je een ander bent geworden dan je bent?

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. In het televisieprogramma Buitenhof heeft werkgeversvoorman Koen van Oostrom gezegd dat hij hoopt dat er een langjarige stabiliteit in Den Haag komt. Vandaag onderhandelen de partijleiders van D66, VVD en CDA verder over de begroting van volgend jaar. De grote vraag is nog altijd met welke oppositiepartijen de coalitie gaat samenwerken. Van Oostrom zegt dat het mooi zou zijn als er 100 zetels in beide kamers stemmen voor zo'n akkoord, want er liggen grote onderwerpen die opgelost moeten worden. Denk aan stikstof en sociale zekerheid. De identificatie van de slachtoffers die bij de overstromingen in Nepal om het leven kwamen verloopt uiterst moeizaam. Volgens Kathmandu Post waren er gisteravond pas 20 mensen door nabestaanden geïdentificeerd. Op dat moment waren er al 669 lichamen geborgen. Doordat lichamen soms dagenlang onder water en modder lagen, zijn 211 mensen moeilijk te herkennen. Ook vandaag zijn er weer veel Noren op de been om de vrijdag overleden koning Harald te herdenken. Op het Slotsplassen heeft zich een grote mensenmenigte verzameld. Er worden bloemen en Noorse vlaggen op het plein gelegd. Ook laten mensen een brief of tekening achter. Op beelden is te zien dat het om verschillende generaties gaat. Jong tot oud neemt afscheid van hun koning. Vanmorgen werden in veel kerken in het land herdenkingsdiensten gehouden. De familie van de vorige week overleden Dolly Parton heeft bevestigd dat de zangeres afgelopen vrijdag is bijgezet in het familiegraf in Nashville, Tennessee, waar ook haar echtgenoot Carl Dean begraven ligt. Dean overleed vorig jaar op 82-jarige leeftijd. Het paar deelt in Woodlawn Memorial Park en Mausoleum een grafmuur. Dolly's naam en geboortedatum stonden al op de muur, alleen haar sterfdatum moet nog worden toegevoegd. Dolly Parton overleed op 80-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. Het weer, hier en daar een bui, verder droog met af en toe zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 22 graden. Aan zee kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: baby.
1: I like my young day at the age. En de jaren 90 heeft toch wel een aardige zomerhits opgeleverd, hoor.

vijf voor de zomer, eigenlijk voor de jaren 90 hoor. Maar ook andere jaren natuurlijk. Denk aan Pleasant Blood, Believe Me. Deze uit 1990. Kom in het voorjaar binnen in de Nederlandse top 40. Leef 9 weken staan. Met de titel, hold on. Omdat er toch zo'n lekkere beat in zat. Werd in de zomer toch althans veel gedraaid. We gaan luisteren naar het Spaanse versie van Ricky Martin. Dit is Maria Maria.

DJ's Jesse Jam samen met Fred Prince. Uit de zomer van 1999. Een hele dikke hit werd dit.

een van de nummers die eigenlijk niet zo'n hele grote zomerhit werden. Maar toch wel de moeite waard om met jullie te delen. Cool and the Coole Day. Rhythm and White hoorde jij.

de 90's was dit een hele grote hit natuurlijk van deze dames. Ja. Met het heerlijke nummer Believe. De volgende twee platen zijn ook wel echt de moeite waard. Zometeen horen we Miranda met de cover van het nummer Vamos a la Playa. Dit wordt de tijd voor een stukje passiefruit. Altijd wel lekker, kun je ook in een cocktailtje doen. Maar dit is de Riggie Dinne Dinne Dong Song. Doe maar lekker allemaal mee, gezelligheid.

originele grote zomerhit natuurlijk voor de Bart van Riziera in het jaar 1983. Vamos a la playa, wat eigenlijk denkt aan de zomer. Maar het ging natuurlijk heel anders over de tekst natuurlijk. Over een atoombom die ontplofte eigenlijk in de zee. We zijn alweer aan het einde gekomen voor deze show. Ik heb nog één plaat voor jullie in de player staan. Dat is van Los Del Rio. Oftewel Macarena, de allergrootste uit 1996.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De drie personen die gisteravond door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De twee 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. Vijf anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren drie voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat twee auto's op elkaar zijn gebotst. De grote vraag is alleen hoe de derde auto hierbij betrokken is geraakt. Vanmiddag rond 2:30 heeft de brandweer het sein brandmeester kunnen geven en was de brand in een pand in de binnenstad van Deventer geblust. De brand brak vanmorgen rond 7:30 uit. Omdat er veel rookontwikkeling was, werd een NL-alert verstuurd. In het getroffen pand zijn appartementen en horecazaken gevestigd. Ongeveer 25 bewoners zijn geëvacueerd. Wat de oorzaak van de brand geweest is, is nog onbekend. Morgen begint in het Amerikaanse Asheville het overleg van G20-landen en de Duitse financiënminister Lars Klingbeil zegt zich tijdens deze bijeenkomst hard te willen maken voor de beëindiging van economische schadelijke conflicten, zoals de oorlogen in Iran en Oekraïne, maar ook handelsoorlogen. Klingbeil noemt dit alles gif voor de economische ontwikkeling wereldwijd. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent is de gastheer van het G20-overleg dat bestaat uit 19 landen, de Europese en de Afrikaanse Unie. De regering van IJsland zal niet met de Europese Unie praten over toetreding. Dit na de uitslag van het referendum dat gisteren werd gehouden. Een kleine meerderheid van de bevolking bleek na het tellen van de stemmen tegen toetreding tot de Europese Unie te zijn. Deze uitslag wordt volgens de regering gerespecteerd. De opkomst van 80% laat volgens het land zien dat dit referendum een overwinning voor de democratie is geweest. Het weer. Vanavond grotendeels droog, maar in de nacht vallen er weer fikse buien. Aan de kust kunnen windstoten en onweer voorkomen. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: iTunes, all hits, all the time.

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. De 3 personen die gisteravond laat door een aanrijding op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen om het leven zijn gekomen, zijn jonge mannen van 17 en 19 jaar. De 2 17-jarigen komen uit Groesbeek en Oosterwijk, de 19-jarige uit Delft. 5 anderen raakten gewond. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Wat er precies is gebeurd wordt onderzocht, maar het lijkt erop dat de auto's op elkaar zijn gebotst bij zeer slechte weersomstandigheden. De regering van IJsland zal de gesprekken met de Europese Unie over toetreding beëindigen. De uitslag van het referendum van gisteren, waarin een kleine meerderheid van de bevolking tegenstemde, wordt hiermee gerespecteerd. Na een nek-aan-nek-race tussen voor- en tegenstanders gaven vooral inwoners van buiten de hoofdstad Reykjavik de doorslag. In totaal stemde 52,8% van de IJslanders tegen toetreding tot de Europese Unie. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Check this out.
4: Hit me.
5: Ladies and gentlemen.
6: Let the rhythm take you.
5: Yeah, yeah, yeah.
6: The rhythm.
7: The music.
5: The music.
7: Music. Oh, I love stuff.
8: Now, here comes the music.
9: Are you ready?
10: Okay, boys.
11: Here we go.
12: You're listening to
13: iTunes Radio.

Enjoy this trip.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Op Google Maps is de naam van het Ontario meer.
0: Dit is iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Op Google Maps is de naam van het Ontario meer, Lake Ontario,

0: In de VS gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. De automobilist die gisteren betrokken was bij het dodelijke ongeval met een 82-jarige fietser in Os, heeft zich bij de politie gemeld. Het betreft een 30-jarige man uit Vinkel, een dorp bij 's-Hertogenbosch. De man was na de aanrijding doorgereden en zijn auto werd later uitgebrand teruggevonden. Hij zit nu vast en de politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het dodelijke ongeluk. De steekpartij bij Amsterdam Centraal van zaterdagavond was live te zien op het sociaal medium kanaal TikTok. De politie heeft de beelden bevestigd. Hierin lijkt een escalerende ruzie tussen een TikToker met een groep mannen de aanleiding te zijn van de steekpartij. Bij het incident raakten 3 personen gewond. De aangehouden verdachte is een 43-jarige man uit Naarden. Hij raakte zelf ook gewond en ligt nog in het ziekenhuis. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 8 uur.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De politie heeft de N361 in beide richtingen afgesloten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 267 opvarenden konden worden gered, maar 8 mensen zijn verdronken en 17 anderen worden nog vermist. Op Google Maps is de naam van het Ontario-meer Lake Ontario gewijzigd in Amerika.

0: VS-gedetineerde ex-president van Venezuela Maduro heeft vanuit de gevangenis foto's gedeeld. Hij noemt het een klein geschenk van liefde en hoop voor zijn kleinkinderen en andere aanhangers. Maduro werd in januari door een Amerikaans commando vanuit Venezuela ontvoerd en naar New York gebracht op beschuldiging van drugsmokkel en het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Morgen wordt het wisselvallig bij 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTunes Radio.
4: Now. Tim Nieuwenhuis, Club Remember, Revival of the 80s.
5: Get ready.
3: iTunes Radio.

Bos. En het was ook nog alarmschijf in week, wat zal het geweest zijn? Week 35 van 1984. Zou het een hit worden? Jazeker, derde plaats zou het halen. 11 weken in de top 40, kwam op 8 september 1984 binnen. En was de tweede plaats van het eerste uur hier bij Club Remember Revival of the 80s. Level 42 met Hot Water. En daarvoor gedraaid

En ook dat zou een behoorlijke hit worden. Kom op 9 september 1989 binnen, 8 weken in de top 40 en hoogst bereikte positie nummer 7. Crazy About Her van What's Do What. Welkom muziekvrienden en verdienen weer 2 uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits. En alle mooie platen die je zelf dan tot nooit meer op de Nederlandse radio was. Deze voormalige steunplaat uit de zomer van 1983.

originele versie. Originele single versie, want op al die cd's is het allemaal fout. Het liedje heette Dolce Vita. Volgende week nog een twee in de vierde week inmiddels. De zomer op de radio met Dolce Vita van Ryan Paris. We stonden nog meer in de top 3 van de lijst van 3 september 1983, week 35. Nummer 2 stond vorige week op 1 en de achtste week. Eindelijk was hij er vanaf Ronde Rousseau van Bedien Stenberg. En nummer 3 bleef stationair op 3 staan in de achtste week. Annabel van Hans de Boy. Er was dan onder meer voor aardige plaatjes in de top 10. Lavia en Roos bijvoorbeeld van Grace Jones op nummer 6. Feel the Love van Tennessee hier op nummer 7. Op nummer 9, Do It Again, medley with Billie Jean van Clubhouse. Die moet ik ook een keertje draaien, misschien volgende week. En nummer 10 stond Love Blonde van Kim Wilde. En voor Ryan Paris draaiden we inderdaad nog de andere zomerrit uit 1989 van Paco, Amor de Mis Amor. En dit was de tweede single van Katrina en de Wave van 1986. Zou nooit een hit worden. Dat in Engeland hier bleef in de tipparade steken. Opvolger van Walking on Sunshine.

Kom op 14 mei 1988 binnen, zou de tweede plaats halen. 11 weken in de top 40 en dit zou er slechts 6 weken in blijven staan. Met de hoogste bereikte positie nummer 26 kwam op 30 juli 1988 binnen. Superfly guy hoor.

eerste hit van Kid Creole en de Coconuts uit 1981 met Que Pasa, Mimino Popeye en Wakwatamundi. Zorgde ook nog een deel voor de vocals samen met Kid Creole natuurlijk. Fijn liedje was dat, hoor niet zo vaak meer op de Nederlandse radio. Daarom gedraaid hier bij Club Remember Revival of the 80s. Daarvoor gedraaid de vierde single, althans voor Engeland. Want bij Nederland werd het niet verder singles uitgebracht dan Jerry Go. Maar Open Up the Red Box was ook nog een aardig hit in Engeland. In de top 40 van de zomer van 1986. Open Up the Red Box van Simply Red. En als eerste draaiden we ook nog Curiosity Killed the Cat. Zoals ik al zei, opvolger van Down to Earth. En deze vond ik eigenlijk veel leuker. De zomer van 1987. Misfit. Van de laatste plaat gaan we terug naar een zomer. En we gaan even kijken welke zomer dat was van 1986. We zongen door Chris Ria. En hij heeft de eer dat hij het eerste uur mag afsluiten. En we gaan draaien natuurlijk. Dat mooie liedje. On the Beach.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Het kabinet moet de geestelijke gezondheidszorg verbeteren en het arbeidsmigratiebeleid aanpassen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Bij ontslag worden deze mensen meteen dakloos, maar ze blijven wel in Nederland om weer werk te vinden. Op een provinciale weg bij Dokkum is bij een botsing tussen een lijnbus en een motor de bestuurder van de motor overleden. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmiddag. De chauffeur van de bus van het bedrijf Q-Bus raakte licht gewond. Het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van het voertuig ligt half in de rivier en duikers zoeken naar mogelijke slachtoffers, omdat er wellicht passagiers in zaten. De kapitein en bemanning van de veerboot die vanmiddag voor de kust van Cyprus is gezonken, zijn gearresteerd. Kort na het vertrek van de katamaran van Noord-Cyprus naar Turkije sloeg het vaartuig om onbekende reden om. De meeste van de in totaal 200

Joel Perry. En Steve Tyler natuurlijk, de zanger van Aerosmith. Origineel was ergens in 1977 en dit werd gebruikt door Run DMC dus. Met Walk This Way, en je kunt ze vast nog wel herinneren. Hè? Met die veteloze gimpjes die ze aan hadden en ook die Volkswagen logo's. Die waren ineens heel populair en heel veel auto's in 1986 hadden ineens geen Volkswagen logo meer, omdat ze er gewoon afgebroken werden. Het kon behoorlijk hit worden. Nummer 2 zou het halen, 10 weken in de top 40. Kwam op 13 september.

0: Pas on Jentje. En ze dachten van ja, dat moeten we dan maar een keertje opnieuw doen. Hè? En het werd opnieuw een hit voor Chrissy Hynde samen met UB40. Zou een mogelijk hit worden. Vierde plaats zou het halen. 10 weken in de top 40 kwam op 2 juli 1988 binnen. Maar zat het niet van zichzelf, zat het geleend van Dusty Springfield. Die nam het al op in 1969 voor het beroemde album Dusty in Memphis. Waar ook onder andere Son of a Preacher Man op stonden. Werd geschreven door Eddie Hinton en Donald Fritz. Alleen in Amerika natuurlijk weer in het, maar we draaien hem graag hoor. Dusty Springfield is deze week.
1: Club Remember, Club Remember, original.

later in de jaren 80 ook nog wat hits gaan scoren met onder andere de Pet Shop Boys. Dit kwam uit 1969 van het album Dusty in Memphis, State the Breakfast in Bed. Fijn liedje was dat daarvoor gedraaid. De cover natuurlijk van UB40 Crazy Heart en daar weer voor Marilyn uit 84 met You Don't Love Me. We blijven nog even in 1984 hangen. Van het album Human Racing. Het is zo'n groot hit worden in de zomer van dat jaar. Van de Kershaw. En nu doet het ook alweer

onder andere wat ze samen maakten met de Specials. Of met de Special EK. Of was het toen in de Funboy Free al? Was het toen al Funboy Free? Kijk ik in mijn linkeroor gefluisterd. Fijn liedje uit 1983, geproduceerd door Steve Jolly. En Tony Swain. En ik kan je vast verklappen dat je die straks ook nog weer gaat horen. Tegen het einde.

de tipperaden zal halen. Het gat hoorde je van Braak. En Frits Pis was er lyrisch over in de zomer van 1980 was dat. Week 35 was een steunplaat.

live versie van Is She Really Going Out With Him? Van Joe Jackson. Van het album Flesh and Blood. We blijven nog even in 1980 hangen. Roxy Music. En oh yeah, tussen haakjes onder.

De invloed van David Foster was overduidelijk hoorbaar, hè, want het werd al een beetje softer allemaal. Maar om de blazers nog een beetje aan het werk te zetten, hadden ze nog een stukje erachteraan geplakt. Dat heette Getaway, hoorde. Van het album Chicago 16 hoorde je Chicago met zanger Peter Cetera. Het is zomer van 1982 met How to Say I'm Sorry / Getaway. Vandaag mag geen grote hit worden, 22e plaats, 5 weken in de top 40.

Change Success van White Next Door of Trevor. Dat zou de tweede plaats halen. En dit is slechts de 13e plaats. 8 weken in de top 40. Kwam op 30 juli 1988 binnen. En die andere natuurlijk 87. En hij stond 11 weken in de White Next Door. Hoor je niet zo vaak meer op de Nederlandse Radio Dam gedraaid hier in de show. Daarvoor gedraaid. Tweede single van het album. Abracadabra. Abracadabra zou nog de 18e plaats halen. En 6 weken in de top 40 staan en Keeps Me Wondering Why, wat dan de beoogde opvolger zou moeten zijn, bleef in de tipperaden steken. Best wel jammer, ik vond het een goede plaats, maar ik kon hem gelukkig voor 2,95 gulden uit de verkoopbak halen. 14 augustus kwam er binnen van 82 en 4 weken in de tipperaden, hoogst bereikte positie nummer 17. Alles kan terugluiten via de Mixcloud, mixcloud.com/clubmember80. En Jonas op Facebook vinden we ook altijd heel erg fijn. Facebook.com/clubmember80. Ik riep het al, de laatste plaat is ook een productie van Steve Jolly en Tony Swain. En Imagination had al vanaf 1981 al

rond week 36 inmiddels alweer. Nou kan ik hem starten, die musical lights. Nog 12 seconden, anders komt hij weer niet uit. Opvolger inderdaad van

0: iTunes Radio. Op jouw zondag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenavond, het is nu 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
3: Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. De uitvaart van de voormalige Noorse koning Harald zal op woensdag 9 september in de Dom in Oslo plaatsvinden, zo heeft het paleis bekendgemaakt. Bij de plechtigheid zullen naar verwachting vele staatshoofden en regeringsleiders aanwezig zijn. Burgers kunnen vanaf aanstaande dinsdag langs de kist lopen in de paleiskapel om afscheid te nemen van de vorige week vrijdag op 89-jarige leeftijd overleden vorst. De Amsterdamse burgemeester Halsema pleit voor maatregelen om de overlast van het groeiende aantal daklozen in de grote steden terug te dringen. Ze noemt in het programma Buitenhof de beslissing van het vorige kabinet om werkgevers het recht te geven loon van migranten in te houden in ruil voor huisvesting desastreus. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
2: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Is your iTunes Radio.
5: And now on iTunes Radio.
6: iTunes, all hits, all
0: zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: This is your iTunes Radio.
5: And now on iTunes Radio.
6: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. Goedenavond, het is nu 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De brandweer zal de brand in het hoogspanningsstation in Mede in Oost-Groningen niet blussen, maar gecontroleerd laten uitbranden. Hierdoor zal de rookoverlast voor de omwonenden nog dagen duren. De brand woedt sinds zaterdag in een transformator van netbeheerder Tennet. Blussen met water of schuim is volgens de brandweer niet mogelijk. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. Vanavond wordt de laatste aflevering van het programma Zomergasten uitgezonden. Presentator Janine Abbring interviewt de psychiater Jim van Os. Zomergasten ging in 1988 van start en is nu na 38 jaar door de publieke omroep uit de programmering gehaald, vanwege bezuinigingen en teruglopende kijkcijfers. Het was een iconisch 3 uur durend programma, waarin gasten aan de hand van hun favoriete film- en televisiefragmenten hun kijk op de wereld deelden. De te lage geluidsweringsschermen bij woonwijken langs de A27, A28 en A12 bij Utrecht worden voorlopig niet vervangen. Het plan van het kabinet om de A27 bij Amelisweert te overkappen en ook hogere geluidsschermen te plaatsen strandde bij de Raad van State vanwege de te hoge stikstofuitstoot. En infrastructuurminister Karremans heeft nu aan RTV Utrecht bevestigd dat het gereserveerde geld naar een ander project gaat. Het weer, half tot zwaar bewolkt. In de nacht buien en onweer, met aan de kust plaatselijk windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Is your iTurn Radio.
4: And now on iTurn Radio.
5: iTurn, all hits, all the time.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw maandag. iTurn Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: While the others are talking, we're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw maandag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Bas de Meeuw met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Het Amerikaanse leger...